0: Radio Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live vanaf 8 uur 's ochtends.

Gedicht. Bestuursorgaan. Ik herhaal. Gedicht. Bestuursorgaan. En er werd mij gevraagd, dat is trouwens wel een heel kort gedicht, een gedicht uit één woord bestaande, hoe komt het erop? En het idee is eigenlijk, ja, bij Radio Centraal werd heel lang, was er sprake van het dagelijks bestuur, maar niet zo heel lang geleden, misschien toch al wel een paar jaar, is er plots overgegaan tot de uitdrukking bestuursorgaan. En er werd mij gezegd dat dat ook iets te maken had met de overheid, dat de centrale overheid, noem je het, de Vlaamse overheid heeft gesteld voor VZW's dat niet langer sprake kon zijn van het dagelijks bestuur, maar dat de term bestuursorgaan moest gebruikt worden. En het heel opmerkelijk dat aan die term is, bestuursorgaan, bij orgaan denk ik aan iets lichamelijk op een of andere manier. En ik ben uitgekomen bij het gegeven dat er ook een VZW is die een besturend lichaam heeft. Dat is het besturend lichaam is het centrale hoofdbestuur van Jehovah's getuigen. Dus VZW, getuigen van Jehovah, worden geleid door een besturend lichaam. En op een of andere manier heb ik toch een associatie met bestuursorgaan. Op het moment dat je orgaan dus wel als lichamelijk iets ziet. Maar zoals gezegd, die richtlijn komt wel degelijk van de overheid. Dus op een of andere manier kan je je afvragen, hoe komt men eigenlijk tot het idee bestuursorgaan en als richtlijn? Dus dat is het idee. Nu, ik heb nog heel wat gedichten voor de uitzending vandaag, maar ik ga er geen commentaar meer op geven. Maar dit woord, dat kon ik niet onderuit. Gedicht, bestuursorgaan.

Gedicht. Artikel 21. De interne structuurtekst van VZW Radio Centraal, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 16 december 1982 en 22 december 2011, bepaalt dat de beheerders voorzitters zijn van werkgroepen en commissies en noemt het bestuursorgaan dagelijks bestuur. VZW Radio Centraal kent geen dagelijks bestuur en commissarissen in de betekenis eraan gegeven door het WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gedicht. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. Hierna het WVV.

gedicht. Titel 1, benaming zetel, doel, duur. Artikel 4. De vereniging heeft als belangeloze doelstelling om in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans overtuiging een niet-openbare en niet-commerciële radio te verzorgen. Via FM en of DAB+, via één of meerdere analoge of digitale zenders, /kanalen, apps, via het internet, diverse sociale media, streaming, de websites, steeds met de uitdrukkelijke bedoeling binnen het zendgebied de communicatie te bevorderen en bij te dragen tot de algemene ontwikkeling.

Gedicht, artikel 5.2. Als gemeenschapsradio bijdragen aan mediapluralisme en versterken van de culturele en linguistische diversiteit, sociale inclusie en lokale identiteit.

Gedicht, artikel 5.3. Het aanbieden van een zo groot mogelijke diversiteit aan programma's te leveren waarin een zeer breed en divers, maar ook een specifiek en of specialistisch ingesteld luisteraarspubliek zich kan terugvinden. Het bieden van een blik op wat leeft en beweegt in de eigen gemeenschap, maar de zaakjes nog niet herkend wordt door andere kanalen. Beginnende verslaggevers, geluidskunstenaars, specialisten in nieuwe en of minder bekende muziekgenres en zo verder.

Gedicht, artikel 5, punt 5. Radio Centraal registreert wat sociocultureel leeft in alle facetten van de samenleving. Reflecteert wat sociaal en cultureel beweegt en van tel is in deze samenleving. Dialogeert en is dus een discussieplatform of confrontatieforum voor groepen en individuen. Genereert en levert dus een eigen bijdrage aan het socioculturele leven via specifieke programma's in zaken film, theater, literatuur, beeldende kunst, internet, etc. Ja. Representeert stemmen die minder gehoord worden in de conventionele media.

gedicht. Artikel 5, punt 8. Het inrichten en organiseren van activiteiten van culturele of recreatieve aard om het sociaal-maatschappelijk leven en de sociale samenhang te bevorderen.

gedicht. Artikel 5.9. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking

gedicht. Titel 5. Artikel 20. Het bestuursorgaan wordt verkozen uit de werkende leden van de vereniging. Allen natuurlijke personen.

Gedicht, artikel 30. Het bestuursorgaan kan zich solidair verklaren met het inhoudelijke van de uitgezonden programma's.

Gedicht. Artikel 31. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarin normaal, voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Hun aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig de bedragen in artikel 2.57 WVV, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Gedicht, titel 6, rekeningen en begrotingen. Artikel 31, boekhouding. 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Gedicht. Titel 7. Ontbinding en vereffening. Artikel 32. Behoudens rechterlijke ontbinding en ontbinding van rechtswegen kan tot ontbinding slechts worden besloten door de Algemene Vergadering met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake. In geval van ontbinding worden de activa overgedragen aan een vereniging, de welke een gelijkaardig doel nastreeft.

Gedicht, titel 8, Varia, artikel 33. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

0: Centraal, 106.7 MHz in de stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de Gebralingswaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de Kapkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend live. Vanaf 8 uur.

Voilà, goedemorgen. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. We begonnen in Tokio, Japan, met een female trio, Kunatic, uit hun album Gate of Kluna uit 2021. Goedemorgen, met een verkoude stem.

Muziek uit Rajasthan, deze Punjabi, deze Gurmeet Bawa en haar nummer Jugani, de vrouw met een stem als een klok. 40 seconden lang duurt het voor ze terug begint te ademen. We begonnen met Kunatik uit Tokio, Japan en de Gate of Kluna album 2021. Voilà, we zijn vertrokken voor een uurtje Radio Kafar hier op Radio Centraal.

K-music van Asala Youssef uit Syrië en daarvoor dus Gurmit Bawa en die Tugani. Asala Youssef, de Dapke music from Syrië, die Wa Ayini.

En nog iemand met een verkoude stem hier, deze Alassie, Tulagak en de Inuit Sounds of Quebec. Alassie, Tulagak.

Alassi Toulogak, Toulogak uit Quebec. En de Kimi Rula Pik komt uit het album Katu Jatut, The Throat Singing, 1998. 2002 deze Aida Nadim uit Irak. Komt uit die Arab Tronica CD Umara. Aida Nadim, Irak.

geboren in Irak, deze Baghdad, deze Irak, ja, Baghdad, deze Aida Nadim. Verblijvend nu in Kopenhagen, Denemarken, en malheureusement enkel op CD, deze Arabtronica uit 2002. Aida Nadim Umara. Oh, naar Kenia nu. Even naar Kenia met Ot Okodo. Komt uit 2019, de album heet Auma. Adiambo.

music van de Filipin of de Filipin diaspora of music of the Filipin diaspora. Capagonor komt uit die Danlongan en Kalanduyam. C'est de music of the Filipin diaspora. En daarvoor een duo, een man uit Kenia en een man uit Berlijn, Ot Okodo. Die hebben een LP uitgebracht in 2019. Auma. We luisteren naar Adiambo. Senduki uit hun CD Strania, Palori di Amori. Senduki de Lecce, Italië, dacht ik.

De rattenvanger van Budapest zou het kunnen zijn. Deze Panra. Muziek uit Hongarije, de LP Music from Atlantis. De rattenvanger.

een duo, een Iraans Senegalees duo, Bijan Chemirani met Papendjai, komt uit een CD 2002, EOS. En daarvoor de rattenvanger van Boeddha, Budapest. Boeddha.

Spannend nog tot 12 uur. Radio Kafar. Met een verkouden stem en een verkoud hoofd. 30 augustus op Radio Centraal.

We blijven doorgaan op de mondharp, we blijven doorgaan op de juice harp. Nu Philippe er niet is, want hij heeft een hekel, dacht ik, aan mondharpen. Daarnet gehoord, de Shaman et Possédés komt uit een reeks van Buddha Records, de Muziek du Monde reeks Shaman en Possédés. Baluches was de combinatie of het... het gezelschap, mensen uit de Pakistan, Afghanistan, die buurt. En ze hebben dus een cd'tje, Muziek du Monde, uitgebracht. 2003. Terug naar Siberië. Terug naar de mondharp, dacht ik. Ayarkan.

Voilà, het is zondag 30 augustus. U luistert naar Radio Centraal, het programma Normalitair. Centraal met Filip, maar Filip is niet aanwezig. Is niet een paar weken niet aanwezig. En hij vroeg of ik hem wou vervangen. Samen met mezelf natuurlijk. Radio Cafard van 12 tot 2, de XXL version. Voilà, we zijn vertrokken met Tune van Centraal. Een singeltje dat ik ooit kreeg van Filip, dat hij gevonden had op of in een kringwinkel. Voilà, tot 12 uur, Cafard XXL.

0: body gone. Why been?
1: Clarence Reed. Clarence Reed, tweemaal, a.k.a. Blowfly. You been up to dick with President Obama. The Weird World of Blowfly komt uit 1981 en deze LP Black in the Sack komt uit 2013 en een parodie op O'Ben. Tweemaal Blowfly.

Ondertussen 43 jaar oud, deze 12 inch van Kong, de Kong Party op Crepuscule. Het is de diepste, maar ik weet het niet meer. Kraak er gewoon niet uit. Het is Crepuscule, uiteraard. 12 inch, 1983. Speelde regelmatig het woordprogramma van deze band. Liquid, Liquid, Liquid. De remix of de Optimo en de B-kant van 2008. Liquid, Liquid.

The Best of Gabor Szabo 1968, deze Sophisticated Wheels by Gabor Szabo, de Hongaarse jazzmuzikant. En daarvoor die remix by Liquid Liquid. Zo dadelijk terug naar Italië met Rini Liu, een LP uit 1988, de LP Caravi, Zucu Zucino.

Vorige week is de LP gevonden op een platenmarkt op het Bolivarplein of Bolivarplaats. Actie die werd genomen door Café Bukowski. Oh, hoe zit dat daar allemaal? Een boekenmarkt en een platenmarkt. Rini Liu en die Caravi LP uit 1988.

0: Dost uyan da artık uyuma. Ey dost uyan da artık uyuma.
1: Een duo, dit is echt een duo. En ze noemen zich ook zo, So Duo. Ze hebben een dubbel LP, So Far, 2021. En hey, Dost. Ik heb ook Dost. Maar met een R, Dorst. Voilà, Sumru Ayir Guru Yen en Urchin Bas Turk. So Duo en de LP, dubbel LP was So, So Far. Baba Zulu, Baba Zulu. Istanbul, Soklarari. Wacht.
2: Zand,

LP van 2024, Istanbul Sokka Klari. Baba Zulu en die Arsi Saksagan blijven nog in Turkije. Met deze Beyaz Kelle Bekler en de Köln Sessions uit 1976.

0: compilatie LP uit 2005, de originele compilatie LP van 2005 op het Burial Mix label Simiaal van onder andere deze Joseph Cotton. En wie dat goed vindt, moet snel zijn, want deze LP is heruitgebracht in 2026. Simiaal met onder andere ook Willie Williams. The Radical Dance Faction nu en de Landing Party 1981.
1: Radio Kafaka.

de Regulars en de Black Star Liner op het Greensleeves label. 1978 met op de B-kant Where is Jama. Dit is de Black Star Liner in dub. De Regulars of de Reggae Regulars. Voilà, nog 7 minuutjes en dan is het 1 uur. Dit is Cafard de XXL versie.

Voilà, nog eentje uit de Trojan stal, de Trojan Records stal. Een triple LP en eigenlijk is het een box van Lee Scratch Perry en die Upsetters met zijn friends. Dillinger en die Upsetters, de Titan.

En met Thai Beat A Go Go label heeft drie volumes op de markt gebracht. Drie volumes, telkens een dubbel LP's. Ik heb ze alle drie vandaag al van gaan we er eentje uitdraaien. Zoals deze uit volume 2, Swing Santi. En dit is Let's Go van de volume 3, Pan Nada.

Die funky groove of Let's Go by Panada komt uit die Thai Beat A Go Go volume 3 LP, dubbel LP met toch wel wat covertjes op die LP's. Dit komt uit de volume 1 LP. Strong Santi, een dubversie van een nummertje. Faikue Gun, zo is het, de dubversie.

Die Type Beat and Go Go reeksen 1, 2 en 3 hebben natuurlijk ook die reeksen van de Paradise Bangkok Molam International Band. Dit is er zo eentje. Album volume 2. Onuma Sing Series.

De Super Saigon, de Super Sound Saigon, Saigon Super Sound, zo is het in feite. Hij heeft ook een drietal LP's, compilatie-LP's op de markt gebracht. En zij trekken daar ook regelmatig een single uit die LP's. En dat is er zo eentje, deze van Truk Mai, de Saigon Super Sound. Een 7-inch en dat heet Saigon. Cha-cha-cha de Saigon.

Een dubbel LP, of een dubbele maxi, dubbele 12 inch, deze Bollywood Breaks sampler. Met allemaal onbekende muzikanten en artiesten in The Garden. De Bollywood Breaks.

Soudé, Soudé komt uit die Garden of Allah LP. Jaffa Jarkoni en de trio Belcante. En daarvoor Sheila Chandrai en haar Village Girls. En we begonnen met een onbekende artiest in de Garden van die Bollywood Breaks sample. Maar zij zong altijd van in die Jarden. Dan denk ik eerder Jardin. Oké, in de Garden bij de Bollywood Breaks sampler. Dubbele maxi. En deze Jaffa Jarkoni uit Garden of Allah. Soudé, Soudé.

0: maar klaar.
1: Pan jo jakie.
0: Sok maar klaar.
1: Jaka macie.
0: Sok maar klaar.
1: Czoczek maar.

de LP Disco Soup Loukoulé en de Tok Makla. En daarvoor nog een recent Turkse LP's. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. From Tokyo to Bogota. Dominio Crusaders en Frente Cumbiero. Mambo Negro.

Ja, Minio Crusaders van Tokio, Japan, met Frente Cumbiero uit Bogota, Colombia. Diezelfde Minio Crusaders hebben nog een dubbel LP met allemaal verschillende soorten stylie. Dit is bijvoorbeeld de Kushimoto Bushi.

Voilà, tot zover Kasai en zijn LP op China Bot Lori Lori 10. We blijven in Japan met Emiko Ota en The Brain Damage van Frankrijk samen met Lee Scratch Perry. Isogashi.

Voilà, dit was tot de 2 uur Radio Cafar XXL. Volgende week zijn we er weer. We gaan eruit met de model, Thaise model. Tot volgende week. In een betere stemming, hoop ik.

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wackie tot het drieën en zoals steeds een heleboel nieuwe dingen meegebracht. En in het tweede half uurtje gaan we eens naar de jaren 80, midden jaren 80, een heel noep 12 inchjes klaarstaan, dat is voor straks. Maar eerst dus deze, is al de dub van Shine, een nummer van Pressure Buspipe, die samen heeft gemaakt met de Zainai Kings en ook meteen een nieuwe EP heeft opgenomen. Dit is een showcase geworden, het heet All For A Time, dus met allemaal dubjes voor elk nummer. En zo dadelijk komt dan ook de vocal van Pressure Buspipe met Shine. Ah ja, en hij doet dat samen met Imenu Tafarai, en dat is dan ook weer al de zoon van Queen Afrika. Hold tight!

As we enter Pressure Bus Pipe samen met Imenu Tafarai op dit nummer Shine uit de album All for a Time. En dan verder met de Feel It Rhythm, die komt wel al heel de zomer op ons af. Is een One Rhythm album geworden. We hebben al versions gehad van Protégé, Alain, Romain Virgo. En ik heb er nog twee andere bijgekregen. Eentje van Mortimer met Flowers and Flames, gevolgd door Laila Aike met What It Feels Like.

echt verteerbare kost deze Feel It Rhythm met What It Feels Like van Lila Ike, voorafgegaan door Mortimer met Flowers and Flames. En dan ook van een beetje dezelfde slag, de laatste van Runkers op het Easy Star label met A Believer.

Daar net nog Runkus met A Believer op het Easy Star label. En we zijn bij het Tats label aangekomen met enkele relix van Classic Rhythms. Deze is er al eentje van uit het nieuwe album van Scary. Een nieuwe dame van het fundament in de Jamaican reggae scene. Met September Morning uit de gelijknamige LP. En ook Shizzy de Kevet op het Tats label een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Marijuana Prayer. En diezelfde rhythm staat er toch ook wel op zeker. En dat is deze Party Time Rhythm met One Life.

Time Rhythm, eerst nog Scary met September Morning en dan One Life van Chessy Dick uit dat album Marijuana Prayer. En nog meer classical tunes komt van Kaye Di Filo. Zij resideert in de US en op het Reggae Library label samen met een 29 West Productions heeft zij een single uitgebracht. This World Is Mine.

Original Rhythms in een nieuw jasje weer gestoken hier door K.A.D. Philo, dus met This World Is Mine. En we hebben dan verder nog Ginja klaarstaan. Hij heeft ook zijn laatste album Soul Connection op het tijdslabel uitgebracht. En daarop staat deze Water of the Answer Rhythm.

style hier van Ginja met A Water op het Taz label. En meteen was dat al de aanzet voor de 12-inch selection die zo dadelijk gaat beginnen met Al Campbell, Can't Take the Pressure, 12-inch op het Greensleeves label aangeschaft in 1986. Original Digital Vibes deze, met lyrics die nog steeds zeer actueel zijn. King Jammy's productie op de No Warrior Rhythm, Al Campbell.

Can't Take the Pressure, indeed, L. Campbell. Het is het 12-inch op het Greensleeves label 1986. En nog een jaartje terug, daar hadden we dan Mikey General met zijn Sound Doctor. Een 12-inch op het fashion label van de A-Class Studio in Londen. En dat is gemaakt op de Tempo Rhythm. Mikey General met Sound Doctor.

Geweldige 12 inch deze Sound Doctor Mikey General in de lange versie dus. En dan hebben we er nog zo eentje klaarstaan op hetzelfde label. Fashion Records A-Class Studio met Easy Living van Nereus Joseph. En die hebben ze gemaakt op de Love Is Not A Gamble Rhythm.

Daarna de vocals van Neary Joseph met Easy Living en dan deze version erachteraan, die heb ik gehaald van de album Raw Rubbed Up in a Fashion, ook zo'n 80s productie, en die noemt dan Aladdin's Palace. Verder met wat Greensleeves 12 inchjes. De eerste komt nu van Little John uit 1985. Op de Vanity Rhythm brengt hij She No Ready in een productie van George Fang, origineel op Powerhouse, maar hier is op Greensleeves.

Dubois, Sheen Already, Little John natuurlijk, Sly en Robbie op de Rhythm Section in een productie van George Fang op het Powerhouse label. En verder met Gussie Clark productie, die is de original normaal van Larry Marshall en Alvin Leslie. En dat is geremaked in... het is origineel van 1969 en in 1984 heeft dus Gussie Clark deze Tromicorn opnieuw gemaakt.

Roomicorn, Larry en Alvin, Gussie Clark productie uit 1984. En zoals er straks gezegd, een remake van Studio One, de original uit 1969 al. De laatste die gaat gekomen vandaag is weer een 12 inch en met dupper achteraan. En dat is Junior Reed in zijn jonge jaren uitgekomen, ook in 1984 alweer, op de Mean Girl Rhythm. En hierdoor King Jammy in de mix gezet met All Time Something Come Again.

0: Junior Heat uit 1984. En het zit er weer bijna op voor vandaag. Dit was dus weer Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal. 106.7 megahertz vandaag met Don Wacky. Volgende week zal Crucial Peter ook weer bij zijn. En dan doen we het weer van 2 tot 3. U krijgt nog een toemaatje van de Fashion Stal. Deze speech van Marcus Garvey is door de mannen heel mooi op een nummer gezet. Dat was het dan voor vandaag. Peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.
1: I say to you today, my friend.

Hallo beste luisteraars van Radio Centraal. U bent aangekomen aan het programma Trashcode. Om de twee weken hebben wij programma van 3:00 tot 4:30. En elke keer is het totaal iets anders. En voor ons is het ook altijd weer spannend.

deze CD was die eigenlijk nog verder gaat. Misschien kunnen we daar straks mee verder gaan. We waren tot nummertje 10 van L'herbe qui rend amoureux. La fureur de Voivre. The grass that makes you fall in love. A French band released with the help of Johan Kautor. He also, when he was living here in Antwerp, he hosted them at least. La fureur de Voivre. L'herbe qui rend amoureux.

Ja, beste luisteraars, dit was een 2 excerpts van een release die nog niet gereleased is, dus specifiek voor jullie VH. 2 liedjes, Varkensschoont. Moest je interesse hebben om ons uit te brengen? Vond je dit leuk? Varkensschoont. En ik heb een opname gekregen van onze collega van Trashcot, Willem Short, die op dit moment in Noorwegen is. Niet omwille van de dood van de koning. Hij heeft wel een opname gemaakt.

Excuseer voor de luide piep op het einde. Ik was nog proberen mijn geluid van de laptop hoger te zetten. Maar wat u hoorde was voornamelijk, ik denk, geruis. Maar dit waren een minuutje Noorse schapen in Amli.

En wij proberen hier de CD-speler aan de praat te krijgen. Terug naar nummertje 10. Of 7.

Alright, dear listeners, even Radio Centraal. We zijn bijna aan het einde gekomen van Trashcot. En dit was de volledige CD van La Fureur de Voivre, L'Herbe qui rend amoureux. We gaan afsluiten. U hoorde ook ondertussen hoorde u een opname, de echo van de echo non-local megaphone landscapes, Coda Maris, en een stukje van een album dat ik wil uitbrengen. En nu het laatste stukje is ook een nummertje van normaal gezien 15 minuten, maar we gaan de laatste klankjes horen van Driftella, de adem van het collectief Human Organ Concerta.

je ook de luisteraartjes van Radio Centraal gedag zeggen. Tot binnen 2 weken. See you in 2 weeks. This recording will continue. It's was recorded last year at Summer Bummer, installation of the Human Organ Concerto.

0: Dat was Donovan. Donovan met The Trip. Plaatje kraakte een beetje. Dat hoort er allemaal bij, bij plotjes. Het volgende is ook een plotje. Het is mevrouw Ida de Leeuw van Rees. En hier komt ze met haar Melson naaimachine.
1: Nu nog even iets over de andere schablonen. U kunt ze dus allemaal op dezelfde manier opzetten en dan krijgt u de figuurtjes die erop staan. Alleen nu het schabloon nummer 10. Neemt u dat eens even voor u en zet u dat eens even op de machine. Ja, weer even de knop opzij. Denkt u erom wanneer u dat doet dat altijd de naald boven zit? U past weer dat gaatje precies op dat puntje in die bovenklep. U kunt die bovenklep gerust dichtmaken met naaien. En nu moeten we dit schablonen 10 gaan gebruiken om een blinde

0: Oh yeah, dat was Antoine met Les Elucubrations d'Antoine. Ik moet even opzoeken wat elucubration eigenlijk betekent. Terwijl ik dat doe, draai ik Joanne en Troy met Who Do You Love? Elucubration.
1: Allez, vite.

De originele Suzy Q van Dale Hawkins. En om af te sluiten, nog een nummertje van de Strangelove's Nighttime. Want ik kon zobeet nog een stapje in de wereld zetten, omdat ik iets te vieren heb. En daar past deze nummer volgens mij dan wel bij. Dit zijn de Strangelove's nog met Nighttime. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.

Een hele goede avond. Het is zondagavond, 18 uur. En na het immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Voor we met deze rond avant-garde muziek draaiende uitzending muzikaal van wal steken, is voor de niet ingewijden een woordje uitleg. Zeker geen overbodige luxe. Ik citeer Wikipedia. Avant-garde muziek is muziek die binnen haar vakgebied als vooruitstrevend en vernieuwend wordt beschouwd. De term impliceert een kritiek op bestaande esthetische conventies, een verwerping van de status quo ten gunste van unieke of originele elementen. Avant-garde muziek onderscheidt zich van experimentele muziek doordat zij een uiterste positie inneemt binnen een bepaalde traditie, terwijl experimentele muziek buiten die traditie staat. Ik begin bij Amerikaanse componist Henry Cowell. 8 jaar geleden al het onderwerp van 2 Walhalla-uitzendingen. Cowell, geboren in 1897, was een muzikaal wonderkind. Hij begon viool te spelen op zijn 5e en componeerde al muziek voor hij op 17-jarige leeftijd werd aanvaard op de Universiteit van Berkeley, Californië. In 1916 verhuisde Henry Cowell naar New York, waar hij in contact kwam met andere avant-garde componisten, waaronder de radicale Leo Ormstein. Op 19-jarige leeftijd componeerde Cowell het pianostuk Dynamic Motion, het eerste werk waarin hij het gebruik van dissonante toontrossen exploreerde. Deze kwamen tot stand door gelijktijdig 3 naast elkaar liggende noten te spelen.

110 jaar geleden gecomponeerd, muziek van Henry Cowell, Dynamic Motion per pianoforte. Karl-Heinz Stockhausen, geboren 22 augustus 1928 en gestorven 5 december 2007, was een Duitse componist die door critici algemeen wordt beschouwd als een van de belangrijkste, maar ook meest omstreden componisten van de 20e en vroeg 21e eeuw. Hij staat bekend om zijn baanbrekend werk in de elektronische muziek. Met zijn composities van het begin van de jaren 50 verwierp Stockhausen met zijn composities de 12-tonentechniek van de Oostenrijkse componist Arnold Schönberg en werkte aan een polyvalente vorm van notatie waardoor muzikanten op eender welke pagina van de score kon beginnen spelen.

Karl-Heinz Stockhausen met Studie 1. Edgar Victor Achille Charles Varese, geboren 22 december 1883 en gestorven 6 november 1965, was een Frans-Amerikaanse avant-garde componist die het grootste deel van zijn carrière in de Verenigde Staten doorbracht. Varese's opvatting over muziek weerspiegelde zijn visie op geluid als levende materie en op muzikale ruimte als open in plaats van begrensd. Hij zag de elementen van zijn muziek als klankmassa's en vergeleek de ordening daarvan met het natuurlijke verschijnsel van kristallisatie. Varese was van mening dat voor hardnekkig geconditioneerde oren alles wat nieuw is in de muziek altijd als lawaai is bestempeld. En hij stelde de vraag: wat is muziek anders dan georganiseerd lawaai? Componisten die door Varese zijn beïnvloed zijn onder meer Pierre Boulez, John Cage, Olivier Messiaen, Christophe Penderecki, Karl-Heinz Stockhausen en Frank Zappa.

Edgar Varese, gevolgd door een van zijn leerlingen. Je hoorde Frank Zappa met de begeleidingsgroep The Mothers uit de Grand Wazoo Eat That Question. Ik maakte er op 24 mei van dit jaar al een programma over Louis Thomas Harding, oftewel Moondog. Dus ga ik er niet te veel woorden meer aan spenderen. Als u die uitzending nog eens wilt beluisteren, wil ik hem gerust opsturen. Daar zit alles in. Zonder verdere uitleg dus draai ik Singlefoot uit Moondog and His Honking Keys, een EP die uitgebracht is in 1955. En de Honking Keys spelen Moondog's music. Je hoort de track Single

De reeds vernoemde Igor Stravinsky was een groot voorbeeld van Charlie Parker, wiens muziek dan weer een grote invloed had op de jonge John Coltrane. In de voetsporen van vernieuwer Thelonious Monk en om hulde te brengen aan de revolutionaire muziek van Ornette Coleman, bekend om zijn intrede op free jazz eerlijk gezegd, nam de jonge saxofonist in 1966 met trompetist Don Cherry en begeleid door de ritmesectie van Coleman enkele compositie van deze laatste op en dit op het album The Avant-Garde.

Dit was John Coltrane en Don Cherry uit het album The Avant-Garde, een compositie van Ornette Coleman genaamd The Blessing. We blijven nog even in de jazz met Herman Poole Blount, geboren en getogen in Alabama. Hij raakte eind jaren 40 betrokken bij de jazz scene van Chicago. Al snel liet hij zijn geboortenaam vallen en toen hij de naam nam hij de naam Lub Sonry R.A. aan. Afgekort door Sun Ra, vernoemd naar Ra, de Egyptische zonnegod. Hij beweerde een buitenaards wezen van Saturnus te zijn met de missie om vrede te verkondigen. En zo ontwikkelde hij een mythische persoonlijkheid en een eigenzinnig credo die hem tot een pionier van het afrofuturisme maakte. Zijn zeer eclectische en avant-gardistische muziek weerspiegelde de volledige geschiedenis van de jazz. Van ragtime tot vroege hot jazz, van New Orleans tot swing, bebop, free jazz en fusion. Zijn composities varieerden van keyboard solo's tot werken voor big bands met meer dan 30 muzikanten, aangevuld met elektronische experimenten, liederen, gezangen, percussiestukken en hymnen. Hij nam ook regelmatig op met zijn vaste begeleidingsgroep, The Orchestra.

uit zijn meest extreme album misschien. Space is the place, Sun Ra met Sea of Sound. Dat er in België meerdere uitstekende muzikanten rondlopen met een voorliefde voor avant-garde jazz is reeds lang geweten. En ik kan u aanraden om naar de nu lopende reeks optredens Otla Plays Monk te gaan kijken en luisteren. Zoals de naam al aangeeft, speelt rond gitarist Bert Tox opgebouwde groep hun eigenzinnige versie van composities van Thelonious Monk. Ik hoop dat de groep met dat materiaal in de opnamestudio gaat kruipen, maar moet het voor dit programma stellen met een compositie uit hun tweede album, Vogel. Het nummer heet Espejo, wat Spaans is voor spiegel.

een korte route naar Indië gevonden te hebben. Hij was echter bij de Nieuwe Wereld beland, die later Amerika zou genoemd worden. De gewelddadige exploitatie van zowel Noord- als Zuid-Amerika door diverse Europese landen zette de toon voor wat er nu nog steeds gebeurt in dat land.

Het hoofdthema uit Ennio Morricone's muziek voor de Italiaanse tv-reeks La Scoperta dell'America. Hollywood zorgde ervoor dat in talloze westerse geschiedenis verdraaid wordt en meerdere mythes ontstaan. Om het met een quote uit een van mijn lievelingsfilms, The Man Who Shot Liberty Valance van John Ford uit 1962 te zeggen: When the legend becomes fact, print the legend. De hoofdrollen in die film worden vertolkt door John Wayne en James Stewart, datzelfde jaar ook te zien in How the West Was Won, een Amerikaanse epische western geregisseerd door Henry Hathaway, die drie van de vijf hoofdstukken regisseerde, The Rivers, The Plains en The Outlaws, John Ford die de Civil War deed en George Marshall die de Railroad toebedeeld kreeg. De film werd voorzien van een commentaar door Spencer Tracy. Ik draai de ouverture, gecomponeerd door Alfred Newman, met vocale prestaties van de Ken Darby Singers en Dave Card en de Whiskey Hill Singers.

De eindgeneriek van Glory, een Amerikaanse historische oorlogsfilm uit 1989, geregisseerd door Edward Zwick. Over het 54th Massachusetts Infantry Regiment, een van de eerste Afro-Amerikaanse regimenten van het leger van de Unie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. De film stelt het 54ste regiment voor als een eenheid met een aanzienlijk aantal voormalige slaven. In werkelijkheid bestond het regiment grotendeels uit vrijgemaakte slaven die al in het noorden woonden, al kwamen sommigen ook uit Canada en West-Indië. Alhoewel de muziek van James Horner als een van zijn beste wordt beschouwd, kreeg die geen Oscar-nominatie. Deze eer viel wel te beurt aan John Barry voor zijn soundtrack voor Kevin Costner's regiedebuut Dances with Wolves.

Het hoofdthema uit Rijnkoeders muziek voor de Walter Hill film Geronimo, An American Legend. Geronimo voerde als Apache-leider en medicijnman van 1850 tot 1886 campagnes tegen Amerikaanse en Mexicaanse troepen als protest tegen de restricties die aan de Indiaanse stammen werden opgelegd. Deze gevechten stonden bekend als de Apache-oorlogen. Uiteindelijk gaf Geronimo de strijd op en vestigde zich in een Indiaans reservaat als oorlogsgevangene tot aan zijn dood in 1909. Wie westerns zegt, denkt automatisch aan John Wayne. Elmer Bernstein componeerde de muziek voor een van diens bekendste films, True Grit, waarin hij voor de eerste maal de eenogige, drinkende US Marshal Rooster Cogburn vertolkt. Hij kreeg voor deze rol zijn enige Oscar.

Na Elmer Bernstein's thema Rooster and Runaway uit True Grit hoorde je The Covered Wagons, O Susanna, Sunrise and Abyss theme uit Max Steiner's muziek voor Dodge City en Jewel uit Scores Head Rock uit Jewel in the Sun, muziek van Dimitri Diomkin. De zogenaamde quick draw duels werden grotendeels uitgevonden door Hollywood, alhoewel er enkele wel degelijk plaatsvonden. Het vuurgevecht tussen Wild Bill Hickok en de gokker Davis Tutt vond plaats op 21 juli 1865 op het marktplein van Springfield, Missouri. Het is een van de weinige gedocumenteerde gevallen in het Wilde Westen van een duel op een openbare weg waarbij twee personen met pistolen streden om wie het snelst kon trekken. U luistert naar Radio Centraal 106.7, de Walhalla Special rond Go West, dat is het titel in ieder geval. We trekken naar het westen van de Verenigde Staten. Veel verhalen gingen de ronde over de broers Frank en Jesse James en meerdere westerns behandelen het thema. Eén daarvan is The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, met de prachtige soundtrack van Nick Cave en Warren Ellis.

Na Rather Lovely Thing door Nick Cave en Warren Ellis hoorde je twee thema's van Neil Young. Organ solo in Do You Know How to Use This Weapon uit de minimalistische acid western Dead Man van Jim Jarmusch. We verlaten de westernfilms voor de volgende drie nummers die ik heb klaarstaan. Geloof speelde een grote rol in de Amerikaanse samenleving en heeft een sterke invloed op de traditionele gospel en bluegrass muziek. Alison Krauss zingt Down to the River to Pray in de film O Brother, Where Art Thou?

Na Alison Krauss hoorde je Daryl Adams met zijn versie van de traditional 900 Miles en Led Zeppelin met het door Jimmy Page en Robert Plant geschreven Going to California. We duiken opnieuw de wereld van de klassieke western in met het hoofdthema uit War Drums, een film die speelt tijdens de Apache-oorlogen en de muziek is van Les Baxter.

Na War Drums hoorde je de tenenkrullende zang van Gloria Graham met I Can't Say No uit Oklahoma, gevolgd door een van de mooiste zangprestaties van Marilyn Monroe met The River of No Return uit de gelijknamige film. Meer zangers tegen wil en dank, Clint Eastwood en Lee Marvin met respectievelijk I Talk to the Trees en Born Under a Wandering Star uit Paint Your Wagon. Clint Eastwood werd verkozen boven zangeracteur George Maharis. Lee Marvin nam de hoofdrol aan in plaats van een rol in The Wild Bunch uit 1969 te spelen. Faye Dunaway, Mia Farrow en Tuesday Weld wezen de rol van Elizabeth af voordat Gene Seberg werd gecast. Ook Julie Andrews, Sally Ann House en Dinah Rigg kwamen voor de rol in aanmerking. Leslie Ann Warren, die onder contract stond bij Paramount, moest afhaken toen ze zwanger bleek te zijn. Eastwood en Marvin zongen zelf, terwijl de zang van Seberg werd genagersynchroniseerd door Anita Gordon. De laatste film trouwens van regisseur Joshua Logan.

Na de zangprestaties van Eastwood en Marvin zat Chico Marx aan de piano in de film Go West uit 1940 en werd Old Man River, oftewel de Mississippi rivier, door William Warfield bezongen. En dat komt uiteraard uit Showboat. The Trail of the Lonesome Pine werd vertolkt door Low en Hardy. En hoe fantastisch kan Oliver Hardy zingen trouwens. En dat kwam uit de film Way Out West uit 1937. Louis Bacalov componeerde de muziek voor de film Django van Sergio Corbucci uit 1966 met Franco Nero in de titelrol. Dit is het thema Corrido.

Bob Dylan's main title, Billy at Sam Peckinpah's Pat Garrett and Billy the Kid. Horror-westerns zijn zeldzaam, maar Antonia Bird regisseerde in 1999 het sterke Ravenous over cannibalistische soldaten. De muziek komt uit een samenwerking tussen Damon Albarn en Michael Nyman.

Naast Save Our... Ja, excuseer hoor. Ik ben even in de war met wat ik allemaal aan het draaien ben. Dus ik moest uit Save Our Soul Lissa draaien van Damon Albarn en Michael Nyman. En dan hoort je Charles Bernstein uit de film Dudes, een hedendaagse komische western road movie van Penelope Spheeris uit 1987. Wat ik nu ga draaien komt van Mario Miliardi en die kan de eerste psychedelische rock western soundtrack op zijn palmarès zetten en dit met Matalo uit 1970. En de film is van Cesare Sanevari uit 1970, zoals ik al zei, met Lou Castel in de hoofdrol.

Je hoort als toemaatje nog ook uit de film Dude Stefy met Amazing Grace. Valhalla zit er weer op. Voor programma 242 zoek ik library music en soundtracks voor niet bestaande films bij elkaar. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warre Taal.

Goedenavond, lieve luisteraars. Vandaag zijn we 30 augustus 2026. Het is exact 20 uur en een aantal seconden. Het is tijd voor Waar het al. Vandaag gaan we wederom luisteren naar een bootleg-opname van laatste woensdag. Opname met Stuart aan basklarinet, Piotr op toetsen en klarinet, Onark op basgitaar en drumstijl en mijzelf een bescheiden intermezzo van een aantal minuten op de drum en op het einde ook een beetje basgitaar. We gaan luisteren naar het eerste stuk van een 18-tal minuten. Nadien een kleine bespreking als Onark ook komt opdagen op de studio. En dan nadien de tweede set gaan we luisteren. U kan dit ook herbeleven op YouTube. Er staat een volledig verslag van gemaakt van dit concert op internet. Onder welke term u dan moet zoeken, dat laat ik volledig aan u over. Voilà, we gaan luisteren naar het eerste stuk. Welkom bij Waar het haal op Radio Centraal 106.7 FM. Bedankt om te luisteren.

Er gaat duidelijk iets niet goed met het afspelen van de opnames. We gaan eens kijken of we dat kunnen oplossen. Ondertussen haal ik de microfoon er even bij. Normaal gezien zou dit moeten werken zoals ik het nu doe, maar vandaag

0: Dank je. Hoe heet het dan nog?
1: Dat is een soort kwartet met drie mensen gespeeld.
0: Oh.
1: Op een zomermiddag.
0: Ja.
1: Na 8 uur 's avonds.
0: Oké. Schrijf het op.

0: En zo luisteren u naar het eerste deel van de opname van Stuart Boardman, Piotr, Onare Klaas en mezelf op de eerste opname van woensdag tijdens de powwow. Er is ook een stuk opgenomen op YouTube, dat kan u vinden als u gewoon powwow audioplant intypt en dan vindt u een 37 minuten durende opname met beeldmateriaal vanuit de audioplant van deze improvisatiesessie. We gaan nu luisteren naar het tweede deel van de opname, ongeveer een 21 minuten en 14 seconden. U luistert nog steeds naar Radio Centraal 106.7 FM, ook te luisteren via de online streamingsdienst. Dit is een VZ2 Radio Centraal onafhankelijke radio, dus wij hoeven geen commerciële reclames uit te zenden om de werking van de radio te kunnen garanderen. We werken volledig op vrijwilligers, dus u mag ons ook steeds steunen. Kom ook naar de evenementen van Radio Centraal, bezoek ons, word lid en vooral blijven luisteren. We luisteren nu naar het tweede deel van de opname van Onark, Stuart, mezelf en Piotr.
1: Ja.

Ja, dat was dus de opname van de laatste powwow vorige, deze woensdag dus geweest. Ineens ook een aankondiging voor nu. Aanstaande woensdag is er een opening van een expo in de Expo 8 van Juno Lauwers. En van deze persoon komt ook de zus improviseren om 8 uur daar ten dans. De opening begint om 17 uur. Het zijn lino-sneden, 110 stuks, die op, in de Expo 8 worden tentoongesteld. En u kan wekelijks op woensdag tussen 5 en 10 uur 's avonds deze expo komen bezoeken. De opening is dus nu 2 september om 5 uur. En om 8 uur speelt dus daar de zus van de kunstenaar is daar ter plaatse. Het is natuurlijk ook volkskeuken en er is natuurlijk ook de improvisatie van de powwow die daar wekelijks ook doorgaat. Expo 8 dus nu woensdag, expo opening van Juno Lauwers, getiteld Eindeloos Ik. We gaan eruit voor deze week. Bedankt om te luisteren. U luistert op de achtergrond wederom het YouTube filmpje, dus het klankmateriaal ervan. Van wederom het kwartet Stuart Boardman, Piotr op klarinet en dwarsfluit en toetsen. Dan Onalek op bas en drum, mijzelf op bas en drum. En dit is allemaal gefilmd door Yoshi. U kan dit natuurlijk ook allemaal op YouTube zelf bekijken als u het beeldmateriaal wilt zien. Bedankt voor te luisteren. Ik ga de gain een beetje zachter zetten, zodat het beter hoorbaar is. En hopelijk tot volgende week. En wie weet zie ik jullie op de opening van Juno Lauwers, haar expo. U kan ook steeds blijven centrale, radiocentrale en natuurlijk ook lid worden via de website Onafhankelijke Radio in Antwerpen, die al meer als 40 kaarsjes heeft uitgeblazen. U kan ook steeds naar een evenement van Radio Centraal komen. Radio Centraal 106.7 FM of radiocentraal.be. Ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. We waren out.

Goedenavond en welkom bij de Aangelanden. Klankkunstenaars hebben vaak een solitaire praktijk, maar soms ontstaan uit toevallige ontmoetingen bijzondere samenwerkingen. We openden de uitzending met Luvia, een samenwerking tussen Lina Lee en Guillermo Guevara. Een ode aan de natuurlijke en artificiële meren in Mexico City, gebaseerd op 18 maanden van field recordings die de contradicties tussen asfalt, rotsen, water en aardbevingen blootleggen. Jaarlijks is er ook het Oscillation Festival in Brussel, georganiseerd door QO2. En in 2024 speelden Lee Patterson en Pak Jan Lau een live set in de Brasserie Atlas. We horen hen live aan het werk.

Jan Lau en Lee Patterson tijdens het Oscillation Festival 2024 van Q2 in Brussel. We gaan verder met 601 Nerthus, een track van het album Chart Shapes, dat ontstond tijdens een Japanse concertreeks van de Britse componist Simon Fisher Turner. Hij nodigde hierop verschillende gasten uit en tijdens één van deze concerten bracht multi-instrumentalist Yoji Sawada een emmer met water mee, wat meteen het vertrekpunt was voor deze samenwerking.

Yoji Sawada en Simon Fisher Turner. En we blijven in Japan met Ayami, Suzuki en Leo Okagawa. Die namen in 2023 het album While It's a Warm Up. De titel verklapt het al, een reeks warme, melancholische tracks waarop alledaagse klanken gecombineerd worden met stem en electronics.

part 1 van Ayami Suzuki en Leo Okogawa. We sluiten de uitzending af met Ecliptica, een track uit het album Day Breeds Night, waarop een hele reeks unieke en zelfgebouwde instrumenten te horen zijn. We horen Phil Datson op gloopstring, springdrum, nundrum, glissflutes, stem en songstones. Simon Allen op testbed, wireform metal, glass en percussie. Rachel Shearer op elektronica en Hermione Johnson op prepared piano. Heel graag tot volgende keer.

In eind jaren 90 was er in Den Haag een band genaamd Earth and Fire. En de zanger is een week geleden ongeveer, dat is niet helemaal duidelijk, overleden, Journey Cogman. Eind jaren 60 hadden ze hun eerste hit met Memories.

op het meer van komen. 'S Nachts. In de winter. Gestreeld door de dwalende schaduwende doden. Martelmaanzieke

tieners. Hun bleek, bange maîtresses. Wie luistert, hoort de dames gillen achter het riet. Rooiende heren met hoeden, rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde, en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren, had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm.

geen mens die het merkte. Nog steeds niet verrast door het radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van mijn misdaden, laat ik ze zingen, laat ik ze voelen.

Goedenavond. De laatste donderdag van de maand is bijna op, maar u weet dat laatste donderdagen niet ongemerkt voorbij gaan bij de Magic Mushroom. U krijgt in deze jaargang van de Nostalgia Factory dan ook een derde en laatste Duitse aflevering te horen, waarin ik u 50 jaar mee terugneem in de tijd. In vorige episodes waren we begonnen in Beieren om vervolgens eerst westwaarts en dan naar het noorden te trekken. Vorige week waren we zo tot in Hannover geraakt. En vandaag beginnen we ruwweg in dezelfde regio. Ik weet overigens dat ik gezien het tijdvak waar ik het over heb eigenlijk altijd West-Duitsland en West-Berlijn zou moeten zeggen, maar ik heb zowel tekst genoeg.

Hans-Joachim Rudelius, Dieter Meubius en Michael Roder waren tegen de zomer van 1976 eigenlijk al gestopt met hun Harmonia-project, maar toen ze in september in hun huis in Forst, een deelgemeente van Beveren in Niedersachsen, het bezoek kregen van Brian Eno, namen ze over een periode van 11 dagen samen met hem nog heel wat materiaal op. Men dacht lang dat de banden met die opname verloren waren gegaan, maar in 1997 verscheen op Ryko Disc de CD Tracks and Traces, met daarop een neerslag van de muziek van Harmonia en Eno, onder de hoofding Harmonia 76. En daaruit hoorde u Vamos Compañeros. Kom aan, gezellen, onze weg leidt verder naar Oldenburg. Daar waren drummer Eduard Schikke en gitarist Heinz Vreuling van 1969 tot het midden van de jaren 70 lid van Spektakel. Met toetsenman Detlef Wiedeke en bassist Werner Protzner namen ze in september 1974 een album op dat echter pas in 1996 zou worden uitgebracht. De groep viel dan ook al snel uiteen. Schikke en Vreuling gingen daarop door als trio samen met de toen nog onbekende toetsenman Gerhard Vuurs van de groep Samspel. En dat deden ze onder de zeer doordachte naam Schikke, Vuurs und Vreuling, vaak afgekort tot SFF. Ze trokken zich terug in een tot studio omgebouwde boerderij waar ze begonnen te repeteren. Hun eerste optreden speelden ze in het Circus Kronabau in München en kort daarop werden ze getekend door Brain. Het label had grote plannen met hem en had Frank Zappa als producer op het oog, maar dat ging niet door. Hun eersteling werd uiteindelijk ingeblikt in de studio van Dieter Dierks in Stommelen, met de uitbater zelf als arrangeur en producer. De titel ervan was Symphonic Pictures. Dit is Tao.

In het nabij Oldenburg gelegen Bremen, of was het omgekeerd, was Thirsty Moon in 1976 aan een derde studioalbum toe. De groep was in september 1971 ontstaan uit een samensmelting van het Drogies Rock Project en de jazz soulband Shakespeare's. Als gevolg daarvan was de eerste bezetting bijzonder uitgebreid. Op hun titeloze debuut uit 1972, zowel als op You'll Never Come Back uit 1973, speelden 7 muzikanten mee. Die waren echter allemaal al weg tegen dat in 1975 begonnen werd aan Blitz. De broers Norbert en Jürgen Drogies deden daarop alles zelf. De anderen doken later weer op bij La Düsseldorf en Dennis. Het openingsnummer van Blitz is Lord of Lightning. De LP verscheen in februari 1976 op Brain.

Nog een product van Brain, de LP Get the Ball van Release Music Orchestra. Ook zij waren duidelijk de fusion toegedaan, te oordelen aan Mestalogo. De groep was via een ingewikkelde transitie tot stand gekomen. Die begon bij Tomorrow's Gift en via Release Group, Kickbeat Information en het daarnet al vermelde Dennis verder evolueerde. Ze kwamen eigenlijk uit Hamburg, maar hadden een boerderij gehuurd in Otterndorf, nabij Cuxhaven. Daar hield men zich vooral bezig met het helpen en herintegreren van drugsverslaafden, waarbij ook muziektherapie werd gebruikt. De stichters van de band waren toetsenman Manfred Rürup, bassist Bernd Kiefer en drummer Wolfgang Zaba Lindner. Hun eerste werkstuk was een luisterspel dat Brain Pollution heette en werd uitgezonden door zowel de NDR als de WDR. Met saxofonist Norbert Jacobsen erbij gaven ze zich op 5 april 1974 voor het eerst bloot aan een publiek, in het Auditorium Maximum van de Universiteit van Hamburg. Dat concert werd door Connie Plank opgenomen en samen met uittreksels van een ander optreden uitgebracht als de LP Live. In 1975 werd dat debuut gevolgd door Garuda, eveneens uitgebracht op Brain, net als Get the Ball. Daarop speelde Frank Fischer bas en zong Margit Haberland. Eveneens in Hamburg had Novalis, opgericht tegen het einde van 1971, zich met twee albums al in de kijker gespeeld. Het debuut Banished Bridge en de titelloze opvolger uit 1975. Tegen dat een jaar later Zomeravond verscheen, was hun symfonische geluid tot volle wasdom gekomen. De opvallendste verandering was dat ze nu in het Duits zongen. Zanger en medestichter van de groep, Jürgen Wenzel, had de bezetting al na de eerste LP verlaten. Op Novalis en Zomeravond wisselden bassist Heino Schunzel en de nieuw aangenomen gitarist Detlef Joop elkaar af achter de microfoon. Toetsenman Lutz Raan en drummer Hartwig Biereichel, die gereageerd hadden op de initiële advertentie die door Wenzel en Schunzel in het Hamburger Abendblad was geplaatst, waren ook nog steeds van de partij. Overschakelen van het Engels naar het Duits deden ze op aanraden van producer Achim Reichel. En nu is mijn uitleg afgelopen en gaan we luisteren naar Aufbruch.

De langstlopende en meest succesrijke Duitse folkrockgroep was zonder twijfel Augenweide. Opgericht in 1970 zouden ze het in eerste instantie uithouden tot 1985. Na enkele korte wederopstandingen werd de band begin deze eeuw heropgericht, met veel nieuwe leden. Hoewel ze optraden met onder andere Fairport Convention, Steel Eye Span, Planxty, Amazing Blondel en Alan Stivell, is Augenweide nooit echt bekend geworden in niet-Duitstalig gebied. Na Augenweide uit 1973 en All die Weil ich mag uit 1974 brachten ze in 1976 Ohrenschmaus uit. En daaruit kwam Engelbote's dochter Aven. Mijn laatste track uit Hamburg zelf is een heel kort proefje uit de LP John Santo Plays Bach. Een plaat volgens het beproefde principe waarvan Walter Carlos de pionier was. Klassiek gespeeld op de synthesizer. John Santo is het pseudoniem van Andreas Boyerman, die nog onder vele andere aliassen opereerde als songschrijver voor het beruchte Europa-label. U hoort de prelude in D groot, Bachwerke Verzeichnis 860, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van Das wohltemperierte klavier, gepubliceerd in 1722.

Daar zou Bach niet van teruggehad hebben. Dat was Just a Game uit The Seventh Step. Het eerste en enige soloalbum van de uit Mölln bij Hamburg afkomstige Dirk Steffens. Die werd geboren op 20 mei 1950 en studeerde gitaar en piano aan het Hamburgse conservatorium. Tussendoor speelde hij tussen 1969 en 1971 bij de lokale band Beethovens. Daarna begon hij met zijn eigen groep, Penny Wonder. In 1973 werd hij lid van Birth Control. Hij is te horen op hun, volgens mij, minder geslaagde LP's Rebirth en Life, maar in januari verliet hij de band omwille van familiale omstandigheden. Hij werkte dan een tijdje als gitaarleraar en studiomuzikant en nam met hulp van bassist en zanger Ian Cusick, ex-Lucifer's Friend, gitarist Rainer Baumann van Frumpy en Randy Pye en to-be-drummer Rolf Keuler zijn eigen LP op. 2 jaar later kwam zonder Baumann nog een album tot stand, maar dat werd toegeschreven aan de groep Tollhouse. Wie in Duitsland marsepein wil eten, begeeft zich het best naar de Hansestad Lübeck, aan de monding van de Trava in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein. Het onderscheid met andere marsepein is dat in Lübecker marsepein niet meer dan 30% suiker mag zitten en in Lübecker fijn marsepein slechts 10%. Fabrikant Niederegger gebruikt zelfs geen suiker, maar 100% amandelpastei. Wie er meer van wil weten, verwijs ik naar het Niederegger Marzipan Museum. Eveneens ongesuikerd is de muziek van de lokale rockband Waterloo uit Kuusen, een paar kilometer ten zuiden van Lübeck. Hun nalatenschap bestaat uit slechts 1 single, uitgebracht in eigen beheer. De titel ervan is The End.